In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1947 tot en met 1953 van Charlie Parker. Ze komen uit de cd-box Bird, The Complete Charlie Parker on Verve. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een driedelige serie over drummer Jimmy Cobb. Deze legendarische drummer overleed onlangs op 24 mei op 91-jarige leeftijd. Hij was jarenlang de laatste nog levende muzikus van het fameuze Miles Davis Sextet, dat in 1959 het beroemde en meest verkochte jazzalbum Kind of Blue opnam. In deze uitzending hoort u dit volledige album in de originele volgorde, inclusief extra takes die nooit eerder zijn uitgebracht. De opname vond plaats maandag 2 maart en woensdag 22 april 1959 in de Columbia Studios in New York en werd uitgebracht op het Columbia label. In de bezetting Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Julian Cannonball Adderley, altsax, Wynton Kelly en Bill Evans, ieder afzonderlijk aan de piano, Paul Chambers op bas, Jimmy Cobb drums. Als eerste hoort u de eerste take van de blues Freddie Freeloader, die midden in de pianosolo van Wynton Kelly wordt afgefloten door Miles Davis, die niet happy is met de tempo. De volgende take is perfect en swingt als een trein met zeer geïnspireerde solos van alle solisten. Dit was dan ook het enige stuk met pianist Wynton Kelly, die toen net Bill Evans had vervangen. Toen Wynton de studio binnenkwam, keek hij raar op toen hij Evans zag zitten. Maar Miles had daar zijn redenen voor. Voor de bluesfeeling had hij Wynton Kelly in gedachten. De rest van de stukken hadden een modalere sfeer en daar had hij Bill Evans voor nodig. En dit is duidelijk te horen in het volgende stuk getiteld So What. In het rubato intro van de piano en de bas volgt het thema gespeeld door bassist Paul Chambers. En na de cymbal splash van Jimmy Cobb is de groove gesetteld en wordt de definitieve uitvoering van dit stuk een feit.

In ons programma House of Hard Bop hier bij de Concertzender luistert u naar opname van de onlangs overleden befaamde legendarische hardbop drummer Jimmy Cobb. Als lid van het befaamde Miles Davis Sextet nam hij een van de bekendste jazzalbums aller tijden op met de titel Kind of Blue. Dat gebeurde 2 maart en 22 april 1959 in de Columbia Studio in New York. In het voorwoord van het boek Kind of Blue, geschreven door Ashley Kahn, vertelt Jimmy Cobb dat hij geen flauw idee had wat Miles wilde gaan opnemen. Maar toen de stukken eenmaal waren doorgespeeld en iedereen de feel te pakken kreeg, verliepen de opnamen ontspannen en zonder een enkel probleem. Maar wat wil je dan ook met zo'n geweldige bezetting? Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannibal Adderley, altsax, Winston Kelly, piano, Bill Evans, piano. En verder Paul Chambers, bas, Jimmy Cobb, drums. Alle stukken op dit album zijn van de hand van Miles Davis, behalve het stuk wat u nu gaat beluisteren, want daar heeft Bill Evans toch een heel groot aandeel in gehad, zeker wat betreft de harmonieën. Blue and Green is een prachtige ballad die nog jaren bij Evans op het repertoire zou blijven staan. Deze compositie bestaat uit 10 maten en zoals Miles zei over dit stuk: You can tell where it starts, but you can't tell when it stops. I love that suspense. Het volgende stuk is het meest modale en impressionistische stuk van het album, getiteld Flamenco Sketches. Dit is de eerste take van het stuk met daarna wat kort commentaar van de leider. Jimmy Cobb legt hier een nauwelijks hoorbaar tapijt neer met brushes, waardoor het geheel zeer verstild en open klinkt.

0: take two, so.
1: Wait a minute, Irvin. Wait.
0: Okay.
2: Hey, when you raise up off this tube, man, you get... Oh, yeah. You know, your floor squeaks, you know. You know what I mean? Can you hear me?
0: Yeah.
2: Let's go.
0: Here we go. Take two.
3: U luistert naar het derde en laatste deel van een serie met opname van de befaamde en legendarische hardbop drummer Jimmy Cobb. Hij overleed onlangs op 91-jarige leeftijd. Jimmy Cobb maakte van 1958 tot 1963 deel uit van het beroemde Miles Davis Quintet en Sextet. In deze uitzending opname van het Miles Davis Sextet uit 1959 en wel het beroemde album Kind of Blue, opgenomen 2 maart en 22 april in de Columbia Studio in New York en uitgebracht op het Columbia label. Met dit album gaf Miles de muziek een modale impuls die ook een tijdloze sfeer uitstraalde. Het klinkt allemaal

met Miles Davis, trompet, John Coltrane, de noorsax, Julian Cannonball Adderley, altsax, Wynton Kelly, piano, Bill Evans, piano, Paul Chambers, bas, Jimmy Cobb, drums. Hoorde u in het vorige blok de eerste take van Flamenco Sketches, dan kunt u nu luisteren naar de zesde take, die uiteindelijk de definitieve versie werd. Het laatste stuk werd All Blows, dat begint met bekende vamp van piano, bas en drums, in 6/8 maat, alvorens het thema begint. Jimmy Cobb speelt hier weer met brushes, maar als Miles Davis zijn trompetsolo begint, schakelt hij over op sticks en het ritme danst en swingt. Dan volgt Cannonball Adderley met een bluesy alt-solo, gevolgd door Coltrane met zijn Sheets of Sound. Bill Evans levert een prachtige lock-handed piano-solo af. En dan volgt het thema weer en een vamp waarover Miles nog even kort soleert. En zoals Jimmy Cobb het samenvatte, Viva Miles Davis, Viva Kind of Blue. I'm very proud to be a part of it.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1959 van Jimmy Cobb, afkomstig van de cd-box Miles and Train, de Complete Columbia Recordings, de periode 1955-1961. Het uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over de drummer Jimmy Cobb. Hij leefde van 1929 tot 2020. Deze legendarische drummer overleed onlangs op 24 mei op 91-jarige leeftijd. Zijn vijfjarige verbintenis aan het beroemde Miles Davis Sextet heeft hem een internationale reputatie gegeven. Met zijn enorme gevoel voor swing en een perfecte cymbal timing gaf hij deze groep de perfecte drive. Geen technische hoogstandjes, maar altijd betrouwbaar en in dienst van de muziek. U hoort in deze uitzending dan ook uitsluitend de opname die deze drummer heeft gemaakt met dit sextet. 3 juli 1958 gaf de groep een concert op het befaamde Newport Jazz Festival. In de bezetting hoort u Miles Davis op trompet, John Coltrane op tenorsax, Julian Cannibal Adderley op altsax, Bill Evans piano, Paul Chambers contrabas en Jimmy Cobb op drums. De opnamen zijn afkomstig van het album Miles at Newport 1958, uitgebracht op Columbia. Als eerste Two Bass Hit, geschreven door John Lewis en Dizzy Gillespie. Het stuk wordt ingezet in uptempo met enkele felle fills van Jimmy Cobb en tenorsaxofonist John Coltrane gaat direct van start met een adembenemende solo, daarbij furieus achter de broek gezeten door de drummer. Vervolgens hoort u de standaard Bye Bye Blackbird in een medium uptempo en het ritmeduo Chambers en Cobb swingt hier zo geweldig dat het ritme als het ware danst. Miles speelt hier in een prachtige trompetsolo, gevolgd door een wederom zeer inventieve solo van John Coltrane. Pianist Bill Evans laat hier horen hoe hard hij kan swingen. Tot slot de theme van Miles Davis, en dat is eigenlijk een feature voor Jimmy Cobb die hier alles uit de kast haalt, vet en gewaagd.

0: In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de onlangs overleden, befaamde en legendarische hardbop-drummer Jimmy Cobb. In 1958 was het Miles Davis Sextet een geweldige hardbop-formatie met een aantal topsolisten. Met Jimmy Cobb had het een van de betrouwbaarste en meest dienstbare drummers in de jazzgeschiedenis in de ritmesectie. Samen met bassist Paul Chambers wist hij een onnavolgbare groove neer te zetten, vooral in de medium tempo's. Op 9 september 1958 speelde deze groep op een party van platenmaatschappij Columbia Records in de Persian Room van het Plaza Hotel in New York. Dit optreden werd opgenomen en pas in 1973 uitgebracht op het album Jazz at the Plaza op Columbia. U hoort in dit programma het volledige concert met in de bezetting Miles Davis trompet, John Coltrane tenor sax, Joe Hannibal sax, Bill Evans piano, Paul Chambers bass en Jimmy Cobb drums. De band opende met If I Were a Bell van Frank Lesser met leider als solist. Daarna John Coltrane en wederom een swingende piano solo van Bill Evans. Vervolgens in uptempo het bekende ritmeschema Oleo van Sonny Rollins. Jimmy Cobb begint met brushes, maar bij de solo van Coltrane pakt hij de sticks en dan begint het te koken onder solo's van Train en Cannibal Adderley, die allebei laten horen wat je allemaal kunt spelen op een ritmeschema. Daarna een zeer inventieve piano-solo van Bill Evans met een zeer swingende begeleiding van Jimmy Cobb met brushes. De opnamekwaliteit van dit optreden is niet even optimaal, aangezien de groep geen idee had dat dit optreden werd opgenomen en soms even naast de microfoon bliezen.
1: That's what I wanted to do, please.

U luistert naar het tweede deel van een driedelige serie met opname van de befaamde en legendarische hardbop drummer Jimmy Cobb. Cobb maakte van 1958 tot 1963 deel uit van het beroemde Miles Davis Quintet en Sextet. In deze serie hoort u opname van het Miles Davis Sextet uit 1958. Deze unieke combinatie van jazzgrootheden heeft maar kort bestaan, van maart tot en met november 1958. Op 9 september 1958 trad deze groep op tijdens een party van Columbia Records in het Plaza Hotel, en dat staat in New York. Het was een promotieconcert waarbij ook zangeres Billie Holiday, blueszanger Jimmy Rushing en het orkest van Duke Ellington optraden. Het Miles Davis Sextet opende het programma. De opnamen komen van het album Jazz at the Plaza, dat pas in 1973 werd uitgebracht op het Columbia-label. De bezetting is Miles Davis op trompet, John Coltrane tenor sax, Julian Cannonball Adderley alt sax, Bill Evans piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb op drums. In kwartetbezetting hoort u de befaamde ballad van Rodgers and Hart, My Funny Valentine. Met pianist Bill Evans en diens mooie impressionistische harmonieën mag deze uitvoering rustig de opmaat worden genoemd voor Miles zijn legendarische uitvoering 6 jaar later, en dan met pianist Herbie Hancock. Het laatste stuk van dit optreden was de bekende bluesy Straight No Chaser van Thelonious Monk. De leider en de overige solisten spelen hier zeer geïnspireerd, en drummer Jimmy Cobb laat wederom horen dat hij nog geen seconde aan energie en swing verliest.

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van Jimmy Cobb, afkomstig van de cd-box Miles and Train, The Complete Columbia Recordings 1955-1961. Het programma werd samengesteld door Erik Ineke.

Welkom bij de Concertzender. Dit is House of Hard Bop. Vandaag het derde deel van een driedelige serie over drummer Louis Hayes. Louis Siddle Hayes werd geboren 31 mei 1937 in Detroit. Na veel gespeeld te hebben met bekende muzici uit Detroit, werd hij op 19-jarige leeftijd gevraagd door pianist Horace Silver om in zijn quintet te komen spelen. Na 3 jaar verliet hij die groep en werd de vaste drummer van het Cannonball Adderley Quintet. Dit op aanraden van bassist Sam Jones, met wie Hayes een van de meest ijzersterke en swingende ritmesecties uit de jazzgeschiedenis zou vormen. Uit zijn periode met Cannonball Adderley hoort u vanavond live-opname uit New York en Tokio. En ook studio-opname van Louis Hayes' eigen groep, de Cannonball Adderley Legacy Band. Als eerste een track afkomstig van het album The Cannonball Adderley Sextet in New York, opgenomen januari 1962 in de Village Vanguard, uitgebracht op het Riverside label. In de bezetting hoort u Cannonball Adderley, altsax, Nat Adderley, cornet, Yusuf Lateef, tenorsax, Joe Zawinul, piano, Sam Jones bass en Louis Hayes. De titel van het stuk is Dizzy's Business, geschreven door Ernie Wilkins. De groep klinkt als een kleine big band met alle blazers in grootse vorm. De invloed van Wardell Gray is goed te horen in de solo van tenorist Yusuf Lateef. Het ritme staat ook hier werkelijk als een huis. Vervolgens hoort u dezelfde groep een jaar later tijdens een live-opname van een concert in juli 1963 in de Sankei Hall in Tokio. De opnames zijn afkomstig van het album Nippon Soul, uitgebracht ook weer op het Riverside label. Het eerste stuk is ook het titelstuk van het album, is van de handen van Cannonball Adderley. Ook hoort u dit keer voor de verandering Yusuf Lateef, dwarsfluit, en een enorme swingende pianosolo van Joe Zawinul.

0: you.
1: In House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, luistert hij naar opname van de bekende hardbop drummer Louis Hayes. In dit laatste en derde deel over deze geweldig swingende drummer hoort u opname uit zijn tijd als vast lid van het wereldberoemde Cannibal Adderley Sextet en latere opname van zijn eigen Cannibal Adderley Legacy Band. Louis Hayes' spel is crispy, super strak en met een enorme drive die je heden ten dagen op zijn 82ste nog steeds heeft. De opnamen van het Cannibal Adderley Sextet zijn van een concert dat deze groep gaf in juli 1963 in de Sankai Hall in Tokio, afkomstig van het album Nip and Soul, uitgebracht op het Riverside label. In de bezetting hoort u Cannibal Adderley altsax, Ned Adderley cornet, Yusuf Lateef, tenorsax, Joe Zawinul, piano, Sam Jones, bass en Louis Hayes, drums. Cole Porter's Easy to Love wordt uitgevoerd in een genadeloos uptempo en is een feature voor de leider die hier een zeer geïnspireerde solo speelt. En drummer Louis Hayes die hier swingt met een ongelooflijke drive. Vervolgens hoort u de bekende Work Song van Ned Adderley. De band had dit stuk al enige jaren op het repertoire staan, maar speelt het hier met de overgave van een eerste keer.

U luistert naar het derde en laatste deel van een driedelige serie met een opname van de legendarische hardbop-drummer Louis Hayes. In 1965 krijgen Sam Jones en Louis Hayes de aanbieding van pianist Oscar Peterson om lid te worden van zijn trio en verlaten de groep van Cannonball Adderley. 2 jaar later verlaat de drummer dit trio om zijn eigen weg te volgen en formeert verschillende bands als leider en soms als co-leider. In 1989 formeert hij samen met alt-saxofonist Vincent Herring een nieuwe groep, de Cannonball Adderley Legacy Band. De naam spreekt voor zich. Het repertoire is een ode aan zijn voormalige bandleider, met wie hij 6 jaar lang zo succesvol heeft mogen samenwerken. U hoort 4 stukken van deze groep, die zijn opgenomen 7 en 8 mei 2001 in New York, afkomstig van het album Dreaming of Cannonball, Louis Hayes en de Cannonball Adderley Legacy Band. Dit album is uitgebracht op het TCB-label. De drummer heeft in deze band een jongere generatie om zich heen verzameld. In de bezetting hoort u Vincent Herring, alt-sax, Jeremy Pelt, trompet, Rick Germanson, piano, Vincent Archer, bas en leider Louis Hayes achter de drums. Achtereenvolgens hoort u de Bobby Timmons compositie That There, gevolgd door de bekende ballad I Can't Get Started van Vernon Duke en een mooie feature voor altist Vincent Herring. Daarna het zeer swingende Naturally van Ned Adderley, waarin de leider ook even laat horen hoe vet hij kan spelen met brushes. Tot slot een spetterende uitvoering van het titelstuk van de bekende musical Fiddler on the Roof. Hier is duidelijk te horen hoe blij de leider is met deze band. Zijn spel is door de jaren heen steeds losser geworden en hij stuurt met veel energie en swing zijn medemuzici op naar grote hoogte. Dat was en is nog steeds Louis Hayes' grote kracht. En daarom behoort hij nog altijd tot de grote hardbop drummers van de jazz.

0: In dit uur heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van Louis Hayes, afkomstig van de CD Cannibal Adderley Quintet at the Lighthouse op het Riverside label. Daarna opname uit 1962, afkomstig van de CD Cannibal Adderley Sextet in New York, ook op het Riverside label. House of Hardbop hier bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.
1: Samengesteld door François van der Linden.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel uit een driedelige serie over de drummer Louis Hayes. Louis Sedale Hayes werd geboren op 31 mei 1937 in Detroit. Zijn vader werkte, hoe kan het anders, in de auto-industrie en was een amateur drummer en pianist. Hij gaf Louis zijn eerste drumset toen hij 10 jaar oud was. Zijn neef Clarence Stamp, die ook drummer was, ontdekte het talent bij de jonge drummer en gaf hem zijn eerste lessen. Zijn invloeden waren Charlie Parker, Kenny Clark, Max Roach en Philly Joe Jones. Vanaf zijn 18e begon hij al te spelen met belangrijke mensen uit de Detroit jazz scene, zoals tenorsaxofonist Yusuf Lateef. Op zijn 19e kreeg hij de aanbieding om bij het beroemde Horace Silver Quintet te komen spelen. Dat was in 1956. 3 jaar later, in 1959, verliet hij de groep en werd hij de vaste drummer van het nieuwe quintet van Julian Cannonball Adderley. Samen met diens bassist Sam Jones vormde die een legendarische ritmesectie. Het was in het begin van deze periode dat Hayes de kans kreeg om zijn eerste album te maken onder eigen naam. U hoort hem in deze uitzending. Opgenomen op 26 april 1960 hoort u in de bezetting Nat Adderley op cornet, Yusuf Lateef op tenorsax, Barry Harrison piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. De opnames zijn afkomstig van het album Louis Hayes en zijn uitgebracht op VJ Records. U hoort achtereenvolgens 3 stukken. Hazing van Yusuf Lateef, Rip the Boom van Cannonball Adderley en Thief van Sammy Red Kiner. Het spettert en swingt vanaf de eerste noot en let vooral op de drive en de superheldere frasering van de leider.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van de bekende hard bop drummer Louis Hayes. In deze driedelige serie over deze geweldig swingende drummer hoort u opname uit zijn tijd als vast lid van het wereldberoemde Cannonball Adderley Quintet. In die periode kreeg Hayes van producer Sid McCoy de kans om zijn eerste album onder eigen naam te maken. Het werd opgenomen op 26 april 1960 in de Bell Sound Studios in New York. Ze werden uitgebracht op VJ Records onder de naam Louis Hayes. Dus dat is dit jaar 60 jaar geleden. U hoort nog drie stukken met de volgende bezetting. Nat Adderley cornet, Yusuf Lateef tenorsax, Barry Harris piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. We beginnen met een prachtige ballad, I Need You, van pianist Barry Harris, met mooie solo's van Yusuf Lateef en de componist zelf, die in zijn piano-intro nog een knipoog geeft naar Thelonious Monk. Vervolgens weer een stuk van de hand van Barry Harris, Backyard, en gebaseerd op het akkoordenschema van George Gershwin's Embraceable You. Dit alles heel relaxed uitgevoerd in een heerlijk swingend medium tempo. Dan hoort u nog een stuk van Nat Adderley, Sassy Ann. Dit wordt super swingend gespeeld met drie zeer melodische drumchorussen van de leider. Een zeer geslaagd albumdebuut onder eigen naam.

0: U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met opname van de legendarische hardbop drummer Louis Hayes. In deze reeks over deze drummer hoort u opname onder zijn eigen naam en opname uit de periode als sideman bij het Cannonball Adderley Quintet en Sextet. Op de middag en de avond van zondag 16 oktober 1960 speelde deze groep in de beroemde Lighthouse in Los Angeles. Dit optreden werd opgenomen en geproduceerd door Aaron Kipnews en uitgebracht op zijn Riverside label onder de titel The Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse. U krijgt drie stukken van deze fantastische groep te horen met in de bezetting Cannonball Adderley op altsax, Nat Adderley op cornet, Victor Feldman piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. De groep was in topvorm en dat lag ook wel aan de samenstelling van de ritmesectie. Die was van absolute wereldklasse. Het funky openingstuk, getiteld Sacagawea van Cannonball Adderley, zet de toon en er is direct een enthousiaste communicatie met het publiek. Het swingt de pan uit en het is meteen duidelijk waarom dit zo'n goede ritmesectie is. Pianist Victor Feldman past als een hand in glove met de bezielende ritmeteam Sam Jones en Louis Hayes. Daarna een gloedvolle versie van Big P, geschreven door Jimmy Heath, opgedragen aan zijn grote broer, bassist Percy Heath.
1: Thank you very much. This is a little tune, you know, if you could call this one funky, that we do that's based upon a rhythm that's a common one used dancing, and it has been used for a long time. This one is called a Sacagawea.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. U kunt gaan luisteren naar het derde en laatste deel in de serie over tenorsaxofonist Johnny Griffin. Geboren in 1928, overleden in 2008. In 1973 vestigde Griffin zich met een Nederlandse vrouw in Bergambacht in de buurt van Rotterdam. Hij liet zich steeds vaker begeleiden door Nederlandse ritmesecties, waaronder het trio van pianist Rijn de Graaf. En met hem had hij een speciale band sinds de jaren 70. En tot enkele jaren voor zijn overlijden trad Griffin dan ook regelmatig op in zowel Nederland als ook in het buitenland. Tijdens deze optredens werden er vaak opnamen gemaakt. En straks hoort u vier stukken van een registratie van een concert in het Bimhuis in Amsterdam. Dat werd gegeven op 14 september 1990. In de bezetting hoort u Johnny Griffin tenorsax, Rijn de Graaf piano, Koos Seriersen bas en Erik Ineke drums. Het eerste stuk is Cole Porter's Just One of Those Things. Het is een kokend uptempo. Het was een opening van de avond in een uitverkocht Bimhuis en het swingde vanaf de eerste noot. Griffin speelt hier meteen een solo met zoveel overtuiging dat Rijn de Graaf er nog een schepje bovenop deed en een geweldige pianosolo afleverde. En daarna 8 om 8 met de drums, waar gewaardheden niet werden geschuwd, maar iedereen zette zijn oren open en toen kwam dus alles goed. Voor een solist als Griffin is zo'n ingespeelde ritmesectie een belangrijke en aangename bijkomstigheid.

0: Ryan McGrath at the piano. Cole Serios, the contrabass. Eric Ineke on the drum, Schlagwerk. Johnny Griffin on tenor saxophone. It's just one of those things, and good evening at the Bim House. Dank je wel.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van tenorsaxofonist Johnny Griffin. Vanaf 1973 speelde Griffin regelmatig met het trio van pianist Rijn de Graaf. Vooral in Nederland, België en Duitsland. Doordat het trio zo op elkaar was ingespeeld, werd het door de toevoeging van Griffin een echt kwartet. Zijn repertoire bevatte vaak een mengeling van blues, rhythm changes en standards, waaraan regelmatig weer wat nieuw werd toegevoegd. Al dan niet van eigen hand. De optredens werden vaak georganiseerd door impresario Wim Wicht of door Rijn de Graaf zelf. Een aantal optredens zijn op tape vastgelegd, vaak door de clubs of podia zelf, voor hun eigen archieven of voor privédoeleinden. De opnamen die u in deze uitzending hoort zijn afkomstig van een concert in het Bimhuis in Amsterdam op 14 september 1990. En zoals gezegd, de bezetting is Johnny Griffin tenor sax, Rijn de Graaf piano, Koos Seriese bas en Erik Ineke drums. Na de aankondiging van Griffin hoort u de standard If I Should Lose You met een geweldige solo van de leider en wederom een grandioos swingende solo van pianist Rijn de Graaf. En het alles wordt gevolgd door een mooie melodische bassolo van Koos Seriese, waarin wat quotes voorbij komen van bekende melodieën als Mona Lisa en Raindrops Keep Falling on My Head. En vervolgens hoort u een prachtige en zeer sfeervolle uitvoering van de beroemde bittersweet ballad Loverman. Johnny Griffin vertelt hier echt een verhaal op zijn tenorsax, waarin ook nog enige quotes van bekende songs voorbij komen. Rijn de Graaf speelt hier een schitterende bluesy piano solo, gevolgd door een lyrische bassolo van Koos Seriese. En dan opnieuw het thema met op het eind een hele mooie cadens van de leider.
0: Hold your hat for the dames there. We're going to play another standard called If I Should Lose You.

U luistert naar het derde en laatste deel van een driedelige serie met opname van de befaamde hardbop tenorsaxofonist Johnny Griffin. En deze kleine geweldenaar woonde van 1973 tot 1980 in Nederland en verhuisde daarna naar Zuid-Frankrijk en had inmiddels ook zijn comeback gemaakt in de Verenigde Staten met een Amerikaanse ritmesectie waarmee hij vele opnamen en tournees maakte. Maar Frankrijk bleef zijn domicilie. En voor de losse concerten in Nederland, België en Duitsland liet hij zich graag begeleiden door het trio van pianist Rijn de Graaf. In deze uitzending hoort u live-opname van een concert gemaakt in het Bimhuis in Amsterdam

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar live-opname uit 1990 van het Johnny Griffin Quartet uit privécollectie en naar live-opname uit 1990 afkomstig van de cd Let There Be Life, Love and Laughter, Erik Ineke Meets, de Tenor Players, afkomstig van het Daybreak label. En dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

The Art of the Improvisers is een programma voor avontuurlijke luisteraars met actuele grensverleggende muziek uit het recente verleden. Geen gebaande paden, maar vaak improjazz uit Europa of de VS. Iedere zaterdagavond The Art of the Improvisers.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Johnny Griffin. Geboren 1928, overleden 2008. In deze drie uitzendingen gaat het om vier kwartetopnamen, waarvan de laatste is opgenomen in Nederland. John Arnold Griffin III, geboren in Chicago in 1928, behoort zeer zeker tot een van de allerbelangrijkste hardbop tenorsaxofonisten. Hij heeft een enorme staat van dienst. Zijn spel komt regelrecht uit de traditie van Coleman Hawkins, John Baez en Charlie Parker. Hij behoort tot de zogenaamde Chicago tenoren, net als Gene Ammons, Von Freeman en Clifford Jordan. In dit tweede deel hoort u allereerst opnamen die zijn gemaakt op 26 en 27 februari 1958 voor het Riverside label, afkomstig van het album Way Out. In de bezetting hoort u Johnny Griffin, tenorsax, Kenny Drew, piano, Wilbur Ware, bas, Philly Joe Jones, drums. Het eerste stuk is een geliefd uptempo stuk onder de beboppers en is getiteld Cherokee, geschreven door de Engelse componist Ray Noble. Bassist Wilbur Ware zet het tempo neer en speelt samen met de leider het eerste gedeelte van het thema, waarna bij de bridge de piano en drums erbij komen. Het tempo is genadeloos en Johnny Griffin speelt hierin een onnavolgbare solo, gevolgd door de piano, waarna drummer Philly Joe Jones een fantastische solo speelt op slechts een snare drum en een bass drum. Het laatste gedeelte van het thema is weer alleen met tenorsax en contrabas. Het laatste stuk in deze bezetting is Terry's Tune, een blues van de hand vanuit Chicago afkomstige zangeres Terry Thornton. De blues feeling van Griffin komt hier in perfect tot zijn recht.

In het programma House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, luistert u naar studioopname van tenorsaxofonist Johnny Griffin. In 1963 verliet deze fantastische hardbop-saxofonist de Verenigde Staten om zich in Frankrijk te vestigen. Belastingproblemen en de opkomst van de free jazz gaven de doorslag tot deze beslissing. Al spoedig trad hij op in alle belangrijke clubs in Parijs met onder andere pianist Bud Powell en de befaamde drummer en icoon Kenny Clarke, die zich er al enige jaren eerder hadden gevestigd. Griffin kreeg al snel de aanbieding om een plaatopname te maken met de ritmesectie van de Kenny Clarke-Francis Boland Big Band. De tenorsaxofonist ging gretig op die aanbieding in, aangezien het voor hem een droom was om in deze ritmesectie te kunnen spelen. Op 13 februari 1964 was Johnny Griffin in de studio in Keulen aanwezig om het album Night Lady op te nemen. Dat werd uitgebracht op het Philips-label. In deze uitzending krijgt u het volledige album te horen met in de bezetting Johnny Griffin, tenorsax, Francis Boland, piano, Jimmy Woods, bas, Kenny Clarke, drums. Als eerste stuk hoort u een blues van de leider getiteld Scrabble. Kenny Clarke speelt een intro van 12 maten en vervolgens leggen de bassist en drummer een subliem swingend tapijt neer waarover naar hartelust door de heren wordt gesoleerd. Vervolgens het bekende Summertime van George Gershwin met een zeer geïnspireerde tenorsolo van Griffin en een grillige pianosolo van Francis Boland. Het derde stuk is geschreven door de pianist en is getiteld Old Stuff, een enigszins gecompliceerd werkje waar Johnny Griffin totaal geen moeite mee heeft en waarin Kenny Clarke glashelder laat horen dat ook hij de vorm perfect beheerst.

U luistert naar het tweede deel van een driedelige serie met opname van de befaamde hardbop tenorsaxofonist Johnny Griffin. Na zijn vertrek uit Amerika in 1963 vestigde hij zich in Parijs, waar hij al vrij snel optrad in beroemde clubs als The Blue Note, Jazzland en Le Chat qui Pêche. En in 1964 werd Griffin gevraagd om een album op te nemen met drummer Kenny Clark, bassist Jimmy Woods en de Belgische pianist, componist en arrangeur Francis Bolland. Dit album, getiteld Night Lady, werd op 13 februari 1964 opgenomen in de studio in Keulen en uitgebracht op het Philips-label. Johnny Griffin is in topvorm en waarschijnlijk zal het geavanceerde arrangeurs-pianospel van Bolland en het superswingende ritme-tandem hier zeker aan hebben bijgedragen. Nog drie stukken met als eerste Night Lady van Francis Bolland, een snelle 6/8e maat en ook het titelstuk van het album. De leider speelt hier met heel veel bezieling en ook Jimmy Woods speelt hier een uitstekende bassolo. Vervolgens de wat minder bekende maar prachtige ballad Little Man, You've Had a Busy Day, uitgevoerd in een walking tempo. Tot slot Jerome Kern's All the Things You Are. 8 maten drums vooraf en daarna gaat het los. Een sprankelende versie met een geweldige tenorsolo van Griffin. Let u vooral ook op het enorm swingende en stimulerende spel van drummer Kenny Clark. Johnny Griffin zei ooit over hem: Cluke has impeccable time. 4 jaar na deze opname kreeg Johnny Griffin de aanbieding op de vaste tenorsaxofonist te worden in de befaamde Kenny Clark Francis Bolland Big Band. Een aanbod dat hij maar al te graag accepteerde. In zijn biografie zegt hij erover: Working with that band is one of my happiest musical memories.

In ons programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u naar studioopname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. De opnamen in het tweede blok zijn afkomstig van het tot op heden laatste album van dit geweldige quintet. Ze zijn opgenomen 12 en 13 maart 2010 en 9 en 10 januari 2012. Het album heet Silver Streams en is uitgebracht op het Jazz Compass label. Pianist Bill Cunliffe is op deze opname weer terug in de groep. Hij was in het verleden onder andere pianist en arrangeur voor de Buddy Rich Big Band, won in 1989 het Thelonious Monk Concours, werkte met Frank Sinatra en won vele prijzen en onderscheidingen voor zijn composities. Trompetist Clay Jenkins speelde bij de orkesten van Stan Kenton, Harry James en de Clayton Hamilton Big Band. Hij is verder te horen op opnames met Mel Jackson, Ray Brown en is ook leraar aan de Eastman School of Music in Rochester. Tenor- en sopraansaxofonist Bob Shepard is een veelgevraagd studiomusicus en speelt met onder andere Freddie Hubbard, Chick Corea, Randy en Michael Brecker. Bassist Tom Warrington is een van de meest gevraagde bassisten in Los Angeles. Speelt met grootheden als Stan Getz, David Liebman, Hank Jones, Danny Zeitling en ook Peggy Lee. Het eerste stuk is van Bill Cunliffe getiteld Affluencia. Het wordt in 6/8 maat gespeeld en heeft een modale, moderne hard bop feel. Vervolgens Monkey Tree, geschreven door Joe LaBarbera. Een catchy stuk in 7/4 maat met een geraffineerde solo van de leider zelf. Daarna volgt Jade Visions van de legendarische bassist Scott LaFaro. En wel zeer bijzondere en unieke uitvoering.

We luisteren naar het derde deel van een driedelige serie met opname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. In deze laatste uitzending hoort u opname afkomstig van het album Silver Streams, opgenomen 12 en 13 maart 2010 en 9 en 10 januari 2012 in Los Angeles, uitgebracht op het Jazz Compass label. In de bezetting hoort u Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenor en sopraansax, Bill Cunliffe, piano, Tom Warrington, bass, Joe LaBarbera zelf, drums. Een zeer hechte en muzikale combinatie, afkomstig van de Amerikaanse westkust, die helaas nog nooit Europa heeft aangedaan. U krijgt nog twee stukken te horen, waarvan als eerste een prachtige ballad met de toepasselijke titel Grace, geschreven door Alan Pasqua, met als belangrijkste solist pianist Bill Cunliffe, met een uitzonderlijk mooie pianosolo. Als laatste stuk hoort u A.G.'s Blues van drummer Elvin Jones. Een swingend eerbetoon aan een van de grootste drummers uit de geschiedenis van de jazz en ook een waardig slot van deze uitzending met aan het einde een hartverwarmende solo van Joe LaBarbera waarin Elvin even om de hoek komt kijken.

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar een studioopname uit 2006 van het Joe LaBarbera Quintet Native Land. En uit 2010 en 2012 Silver Streams van het label Jazz Compass. Samengesteld voor de Concertzender

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Joe LaBarbera, geboren in 1948. Deze in Los Angeles woonachtige, zeer muzikale en swingende drummer maakte eind jaren 70 furoren als lid van het trio van de beroemde pianist Bill Evans. Na diens overlijden in 1980 werd Joe de vaste drummer van zanger Tony Bennett. Na 12 jaar tournees over de hele wereld was het tijd om iets anders te gaan doen en werd hij drumleraar bij het California Institute of the Arts. Dit gaf hem de vrijheid om eindelijk zijn eigen groep te beginnen met de beste jazzmuzici uit Los Angeles en zich daarnaast ook te verdiepen in het schrijven van eigen stukken. De studioopnamen die u vandaag hoort zijn afkomstig van het album Mark Time, opgenomen in 2002... en het album Native Land, opgenomen in 2006. Beide albums zijn uitgebracht op het Jazz Compass label. In de bezetting van het eerste album hoort u Clay Jenkins trompet, Bob Shepard tenor en sopraansax, Bill Cunliffe piano, Tom Warrington bas, Joe LaBarbera drums. Het eerste stuk is een snelle blues van Bill Cunliffe getiteld Check It Out. Let op hoe de leider, LaBarbera, trompetist Clay Jenkins mooi aanvult in diens solo. Ook in de drumsolo laat Joe LaBarbera horen dat hij soleert als een blazer. Vervolgens hoort u de mooie ballad For Gillian van de hand van de leider zelf, met gevoelige soli van Bill Cunliffe en Bob Shepard.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar studioopname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. Deze geweldige en als mens zeer bescheiden drummer begon zijn quintet eind jaren 90. En u hoort opname afkomstig van het album Mark Time uit 2002 en het album Native Land uit 2006, uitgebracht op het Jazz Compass label. Dit label is opgericht door een klein muzikantencollectief waarvan Joe LaBarbera zelf deel uitmaakt. In de bezetting Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenor en sopraansax, Bill Cunliffe, piano, Tom Warrington, bas, Joe LaBarbera, drums. Je hoort twee stukken met als eerste Contour van Kenny Drew. Een typisch bebop-stuk in een heerlijk swingend medium-up-tempo, gevolgd door weer een prachtige ballad, genaamd Bella Luce, geschreven door de leider zelf, opgedragen aan de legendarische trompetist Conte Candoli. Deze ballad is ook een schitterende feature voor trompetist Clay Jenkins. Het volgende stuk is afkomstig van het album Native Land, met daarin een wijziging in de bezetting. Pianist Bill Cunliffe wordt hier vervangen door Alan Pasqua. Weer een stuk geschreven door Joe LaBarbera met de veelzeggende titel Boxer Rebellion. De leider zelf is op deze opname duidelijk in topvorm. De energie spat er vanaf.

U luistert bij de Concertzender naar het tweede deel van een driedelige serie met opname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. In dit derde blok van de uitzending betreft het studioopname van het album Native Land, uitgebracht op het Jazz Compass label in 2006. Bijna alle stukken op het album zijn door de leider zelf geschreven. In de bezetting hoort u Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenorsax, sopraansax en piccolo, Alan Pasqua, piano, Tom Warrington, bas, Joe LaBarbera, drums en Aaron Sarfati, percussie. Als eerst hoort u Sixth Sense, een blues in vijfkwartsmaat, waarbij de muziek van Duke Ellington voor Joe als belangrijkste inspiratiebron heeft gediend. Dan volgt tot slot van de uitzending Native Land van Joe LaBarbera. Dit stuk heeft een sterk modaal karakter en wisselt af tussen vijfkwart en zeskwartsmaat en doet ook heel Afrikaans aan, mede door het thema en de toevoeging van percussionist Aaron Sarfati. Vooral Bob Shepard op sopraansax speelt hier een geweldige solo. Joe LaBarbera's drumsolo is een schoolvoorbeeld van opbouw en structuur.

0: Yeah!
1: In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar live-opname uit 1999 van het Joe La Barbera Quintet. En wel live op het label Jazz Compass. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender. Tijd voor Jazz, tijd voor House of Hard Bop. En in deze aflevering kunt u luisteren naar het derde deel van een driedelige serie over drummer Shelly Manne, geboren in 1920 en overleden in 1984. Deze zeer swingende en veelzijdige drummer van de Amerikaanse West Coast werkte dagelijks in de studio's van Los Angeles en was mede-eigenaar van de legendarische jazzclub The Main Hole. Om pure jazz te blijven spelen, leidde hij vanaf 1955 een eigen groep, Shelly Manne and His Men. En dat deed hij in diverse bezettingen. In 1959 kreeg Shelly de aanbieding om 2 weken in een andere beroemde club te spelen met zijn groep, en wel in The Black Hawk in San Francisco. En het was een welkome afwisseling, omdat zijn groep meestal dus optrad in en rond L.A. Van dit engagement zijn opnamen gemaakt en uitgebracht op het Contemporary label onder de titel Shelly Manne and His Men Live at the Black Hawk. En die opnamen die vonden plaats op 22, 23 en 24 september 1959. In de bezetting hoort u Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Feldman piano, Monty Budwick bas en Shelly Manne drums. En als eerste hoort u The Black Hawk Blues, ter plekke geïmproviseerd, met soloruimte voor alle leden van de groep. Opmerkelijk is de begeleiding van de leider zelf, zo muzikaal, creatief en glashelder, eigenlijk zijn tijd ver vooruit. En daarna volgens dus de opname van 24 september, de laatste opnamedag, een stevig swingende titel Kaboe. En dat is geschreven door tenorsaxofonist Roland Alexander. Tenorist Richie Kamuka speelt hier in de beste Zoot Sims-traditie, gevolgd door een geweldige solo van trompetist Joe Gordon. Pianist Victor Feldman doet er nog een schepje bovenop en speelt een van zijn beste solo's van de opname, ondersteund door de opzwepende brusjes van de leider. Shelly Manne zelf speelt hier een solo waar menig hedendaagse drummer jaloers op kan zijn.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opnamen van drummer Shelly Man and His Man. En die zijn gemaakt op 22, 23 en 24 september 1959 in de Black Hawk in San Francisco. Shelly Man leidt zijn groep sinds 1955 en naast al zijn werk in de studio's van Hollywood maakte hij in 1957 ook de beroemde trio-opname Way Out West met tenorsaxofonist Sonny Rollins en bassist Ray Brown. Met Andre Previn en bassist Leroy Vinneker nam hij de muziek op van de hitmusical My Fair Lady. En dit album was de start voor diverse andere jazzmuzici om de songs van een volledige musical op de plaat te zetten. In hetzelfde jaar van de Black Hawk-opname werkte de drummer ook nog mee aan het album Tomorrow is the Question. En die is van alt-saxofonist Ornette Coleman. En het geeft aan hoe veelzijdig Shelly Man was als drummer, als de swing maar voorop stond. En dat stond het zeker op die legendarische avonden in San Francisco. U hoort nu de bezetting met Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Feldman piano, Monty Butwick bas en Shelly Man drums. De bekende compositie van Duke Ellington, Just Squeeze Me. Doorgaans uitgevoerd in vierkwartsmaat, wordt deze sfeervolle uitvoering gespeeld nu in driekwartsmaat.

U luistert naar het derde deel van een driedelige serie met live opname van drummer Shelly Mann and His Men. Het zijn opnamen die gemaakt zijn in de Black Hawk in San Francisco en wel op 22, 23 en 24 september 1959. En ze zijn uitgebracht op het Contemporary label. In de bezetting hoort u Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenor sax, Victor Feldman piano, Monty Butwick bass en Shelly Mann drums. U krijgt nog twee stukken te horen die opgenomen zijn op 24 september 1959, waarvan het eerste is geschreven door de in de jaren 50 populaire Spaanse orkestleider Javier Cugat. En de titel is Nightingale. Het wordt hier uitgevoerd in een zeer swingend medium up-tempo met een Latin feel in het thema. En alle solisten spelen hier een geïnspireerde solo. En let vooral op hoe de leider perfecte solisten aanvult en uiterst smaakvol de pianosolo begeleidt met brushes. En daarna volgen drie chorussen met de blazers en de drums. De fraseringen van Shelly Mann in zijn solo's zijn uniek en altijd met een mooie touch.

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar opname uit 1959 van Shelly Mann and His Man at the Black Hawk op het label Contemporary. Bij de Concertzender hier samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. In deze aflevering kunt u luisteren naar het eerste deel van een driedelige serie over drummer Shelly Manne. Geboren in 1920, overleden in 1984. Deze swingende en veelzijdige drummer van de Amerikaanse West Coast werkte dagelijks in de studio's van Los Angeles en was mede-eigenaar van de legendarische jazzclub The Main Hole. Om pure jazz te blijven spelen, leidde hij vanaf 1955 een eigen groep, Shelly Manne en His Manne. En dat deed hij in diverse bezettingen. In 1959 kreeg Shelly de aanbieding om 2 weken in een andere beroemde club te spelen met zijn groep, en wel in de Black Hawk in San Francisco. Dat was een welkome afwisseling, omdat zijn groep meestal optrad in en rond L.A. Van dit engagement zijn opnamen gemaakt en uitgebracht op het Contemporary label onder de titel Shelly Manne en His Manne Live at the Black Hawk. De opname vond plaats op 22, 23 en 24 september 1959. In de bezetting hoort u Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenorsax, Victor Feldman, piano, Monty Bartwick, bas en Shelly Manne, drums. En het eerste stuk is het bekende Summertime van George Gershwin. Dat krijgt hier een bijzondere en sfeervolle uitvoering. En let u vooral op de muzikale en creatieve begeleiding van de leider. En daarna hoort u Ted Demerens' Our Delight. De solo's van Richie Kamuka, Joe Gordon en Victor Feldman zijn zeer geïnspireerd. En de ritmesectie loopt als een trein. Kortom, West Coast hardbop op zijn best.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van drummer Shelly Mann en Is Mann. Gemaakt op 22, 23 en 24 september 1959 in de Black Hawk in San Francisco. Hij trad erop met zijn groep en de band was in topvorm, waardoor Shelly onmiddellijk de producer en eigenaar van Contemporary Records, Les Kienick, belde om te vragen of er niet onmiddellijk opnameapparatuur kon worden gebracht om het uiteraard op te nemen. En dat lukte. En er werden 3 avonden dus vastgelegd met de bezetting Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Feldman piano, Monty Bedwick bas en Shelly Mann drums. En de vaste pianist van de groep, Russ Freeman, was verhinderd in verband met een tournee naar de toenmalige Sovjet-Unie met het orkest van Benny Goodman. Shelly vond, zoals duidelijk was inmiddels, Victor Feldman bereid om in te vallen en dat was een gouden greep, waardoor de ritmesectie nog een extra impuls kreeg en de groep nog nooit zo geïnspireerd had geklonken. Luistert u maar naar achtereenvolgens het kokende Poinciana en de lichtvoetige jazzwals Blue Daniel, geschreven door trombonist Frank Rosalino.

U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met live opname van drummer Shirley Mann and His Men. Het zijn opnamen gemaakt in de Black Hawk in San Francisco op 22, 23 en 24 september 1959. En de opnamen zijn uitgebracht op het Contemporary Label. De bezetting die de drummer op dat moment had was ijzersterk, met Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Veldman piano, Monty Bedwick bas en Shirley Mann drums. De stelling dat Shirley Mann een typisch West Coast drummer zou zijn, wordt met deze opname meteen van tafel geveegd. Deze geboren en getogen New Yorker speelt hier met een drive en creativiteit die niet onderdoet voor de beste drummer van de East Coast. Hij hekelde sowieso West Coast label dat hem gegeven werd door de jazzpers. Als laatste stuk hoort u nu Step Lighty van de hand van Benny Colson. In dit stuk is duidelijk te horen hoe close het samenspel is tussen bas en drums, wat in een medium tempo vaak niet makkelijk is. Het heeft een swingende groove waar de solisten tegenaan kunnen leunen.

In dit uur heeft u geluisterd naar opname uit 1972 van tenorsaxofonist Dexter Gordon, All Souls, op het label Dexterity en Fried Bananas van het label Gearbox. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar ons programma House of Hard Bop. En in deze aflevering kunt u gaan luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Geboren in 1923 en overleden in 1990. En we laten uitsluitend opnamen horen die deze saxofonist heeft gemaakt in Nederland in 1963, 1969 en 1972 met Nederlandse ritmesecties. Dexter Gordon, een van de meest toonaangevende tenorsaxofonisten uit de geschiedenis van de bebop en hardbop, speelde op 5 februari 1969 in Paradiso in Amsterdam. Het concert werd georganiseerd door Hans Dulfer, die daar toen wekelijks de meest fantastische jazzconcerten programmeerde. Het concert werd opgenomen en in 1971 uitgebracht op het Catfish-label van producer Joop Visser. En door de jaren heen zijn de opnamen nog op verschillende kleine labels verschenen. In deze House of Hard Bop hoort je een selectie hieruit, met in de ritmesectie Kees Slinger, piano, Jacques Scholz, bas, Han Bennick, drums. En het eerste stuk dat u te horen krijgt is het bekende Good Bait van pianist, componist, arrangeur Ted Dameron. De tenorsolo van de leider is behoorlijk geïnspireerd en de ritmesectie loopt als een trein met mooie solo's van pianist Kees Slinger, helaas op een niet al te beste vleugel, en van bassist Jacques Scholz en een schitterende 8-om-8 en 4-om-4 trading met drummer Han Bennick. En die laat u ook horen dat hij volledig thuis is in het bebop-idioom. Daarna hoort u Rhythm Ning van Thelonious Monk. En als er iemand een meester is in het vertolken van een rhythmschema, dan is het wel Dexter Gordon, die hier goed op dreef is en alert wordt begeleid door Kees Slinger en een superswingende en solerende Han Bennick.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opnamen van tenorsaxofonist Dexter Gordon. En die zijn gemaakt in Nederland in de jaren 60 en 70. Deze uitzending is gewijd aan een opname en die is gemaakt in Paradiso in Amsterdam op 5 februari 1969. Dexter Gordon kwam in 1962 voor het eerst naar Europa voor een maand engagement in de beroemde Ronnie Scott Club in Londen. En vandaar vertrok hij naar Parijs. En daar maakte hij de beroemde LP Our Man in Paris. Hij vestigde zich uiteindelijk in Kopenhagen. En vanuit Kopenhagen maakte hij tournees door heel Europa. En bij die tournees werkte hij heel vaak samen met lokale ritmesecties. Tijdens het concert in Paradiso in Amsterdam was dat met een zeer goede Nederlandse ritmesectie. Die bestond uit Kees Slinger piano, Jacques Scholz bas, Han Bennick drums. De opnamen zijn in 1971 uitgebracht op het Catfish label van producer Joop Visser, zoals gezegd. En hiervan hoort u nu een gloedvolle vertolking van de ballad Willow Weep For Me. En luistert u vooral goed naar de schitterende frasering van de tenorist. Daarna volgt Junior, een blues van de hand van de leider, die de een na de andere fantasievolle lijn uit zijn instrument tovert. En dat wordt gevolgd door een zeer geïnspireerde solo van pianist Kees Slinger.

U luistert naar het tweede deel van een programma van drie delen over tenorsaxofonist Dexter Gordon, met opnamen die zijn gemaakt in 1963, 1969 en 1972. En die opnamen die zijn gemaakt in Nederland met uitsluitend Nederlandse ritmesecties. De opnamen die u in deze aflevering hoort zijn afkomstig van een concert dat de tenorist gaf op 5 februari 1969 in Paradiso in Amsterdam. Deze zijn een paar jaar later, die opname dus, in eerste instantie uitgekomen op het Cat Fish label, maar later weer verschenen op verschillende andere kleine labels. Dexter werd die avond begeleid door een uitstekende Nederlandse ritmesectie, bestaande uit Kees Slinger piano, Jacques Scholz bas en Han Benink drums. U hoort nog het laatste stuk van het concert. Het is een hoog tempo gespeeld Scrapple from the Apple en dat is van Charlie Parker. Dexter is hier absoluut in grootse vorm. Hij speelt vloeiend, prachtige, inventieve lijnen. En het is ook aan de reacties van het publiek te merken. En hetzelfde dat geldt ook voor Kees Slinger en Han Benink. Bassist Jacques Scholz was, zoals altijd, een rots in de branding met oren op steeltjes. Kortom, een schitterend slot van een zeer inspirerend concert.

tenorsax en sopraansax, Gene Perla, bas en Alvin Jones, drums. Het eerste stuk is een compositie van David Liebman en het heeft de titel Bright Peace. Na het intro en het thema hoort u als eerste solist Steve Grossman op tenorsax, gevolgd door de componist op sopraansax. En daaropvolgend stuk, New Breed, is ook van de hand van Liebman, die hier ook de eerste solo speelt op tenorsax en, zoals hij zelf zei, toen ook enigszins beïnvloed was door Charles Lord, zijn voormalige leraar. En na deze solo volgt Steve Grossman ook op tenorsax en hij begint zijn solo direct met een quote van de compositie Prince of Darkness van Wayne Shorter. Let u vooral op het grandioze interactieve spel van Alvin met brushes. De titel van dit stuk is een verwijzing naar de eerste post-Coltrane-generatie tenorsaxofonisten waar Liebman en Grossman beide toe behoorden.

U luistert naar het programma House of Hearts Bob en u luistert naar opnamen van drummer Elvin Jones. Het zijn live opnamen van een topformatie onder leiding van deze legendarische meesterdrummer. De opnamen zijn afkomstig van het album Live at the Lighthouse, opgenomen op 9 september 1972 in Hermosa Beach bij Los Angeles en uitgebracht op Blue Note Records. In de bezetting hoort u David Liebman, tenorsax, sopraansax en fluit, Steve Grossman, tenorsax en sopraansax, Gene Perla, bas en Elvin Jones, drums. Achtereenvolgens hoort u Samba, geschreven door Gene Perla. Het stuk heeft duidelijk een samba-feeling met Liebman als eerste solist op tenorsax, gevolgd door Grossman ook op tenorsax, die meteen overgaat in swing en flink achter zijn broek wordt gezeten door de leider, Elvin Jones. Op drums uiteraard, die op zijn beurt een lange en intense solo ten beste geeft. En daarna volgt de ballad My Ship van Kurt Weill, met als solist David Liebman, die hierin een bijzonder mooie solo speelt op fluit. Elvin speelt hier weer met brushes. De intensiteit waarmee hij een ballad begeleidt is maar voor weinig drummers weggelegd. Hij lijst het als het ware in. En het stuk eindigt met een spannende cadens van Liebman, waarbij de spanning nog wat wordt verhoogd door het dynamische spel van Jones met mallets op de tomtoms.

U luistert naar het laatste deel van een serie van drie over drummer Elvin Jones. Hij leidde begin jaren 70 een kwartet met in de bezetting David Liebman, tenor sax, sopraan sax en fluit, Steve Grossman, tenor sax en sopraan sax, Gene Perla, bas en uiteraard de leider zelf op drums. Op 9 september 1972 werden opnamen gemaakt in de legendarische jazzclub The Lighthouse in Californië. En deze opnamen zijn uitgebracht op het befaamde Blue Note label. En werden gemaakt aan het einde van een engagement van 3 weken, eindigend op de dag dat Elvin 45 jaar werd. U hoort in dit derde blok nog 2 stukken van dit optreden, met als eerste een compositie van Farouk Dawood, getiteld Towers People. En de eerste solist is Steve Grossman op tenor sax, gevolgd door David Liebman met een tenor solo en een zeer interactieve begeleiding van een swingende Elvin Jones. Het laatste stuk heet For All the Other Times en het is geschreven door Gene Perla. Het is een blues en ook de set closer. Hierin speelt Elvin Jones een beroemde stripper beat met zo'n ongeëvenaarde swing zoals alleen hij dat kon. Elvin Jones, een charismatische persoonlijkheid en vernieuwer van het jazz-slagwerk, overleed op 18 mei 2004 op 76-jarige leeftijd in Englewood, New Jersey.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opnamen van drummer Elvin Jones. Het betreft een keuze uit diverse opnamen van deze drummer onder zijn eigen naam uit de periode 1961-1972. In deze aflevering hoort u onder andere zijn eerste album als bandleider, gewoon getiteld Elvin, uitgebracht op Riverside. In de bezetting hoort u Thad Jones, cornet, Frank West, fluit, Frank Foster, tenor sax, Hank Jones, piano, Art Davis, bass en Elvin Jones, drums. Voor dit debuutalbum als leider heeft de drummer gekozen voor een samenwerking met onder meer zijn twee broers Thad en Hank. Door deze keuze is het een bijzonder album geworden met veel variaties. U hoort achtereenvolgens Pretty Brown van Ernie Wilkins, uitgevoerd in trio-bezetting. Let op het parelende pianospel van Hank Jones, die ook nog eens de zeer muzikale brushes solo van zijn broer puntig en to the point begeleidt. Ray L is een swingende medium tempo blues van Thad Jones, waarin alle solisten aan bod komen. De titel refereert aan de leider. Zijn volledige naam is namelijk Elvin Ray Jones. Het derde stuk is weer in trio-bezetting. Het is een bluesy stuk van Oliver Nelson in 6/4 maat, getiteld 4 and 6. Elvin heeft hier ook geen enkele moeite mee. Hij speelt met de time en alles rolt als het ware als de golven van de zee. Het laatste stuk is de mooie ballad You Are Too Beautiful van Rodgers & Hart, met in de hoofdrol weer het briljante fluitspel van Frank West, die de melodie mooi afwisselt met Thad Jones op cornet. Het is een bijzonder slot van een bijzonder en zeer muzikaal debuut als bandleider van maestro Elvin Jones.

U luistert naar het eerste deel van een programma van 3 delen over drummer Alvin Jones. Let vooral, het zijn zijn opname als bandleider. U kunt nu luisteren naar een aantal opnamen uit Alvin's tweede album onder zijn eigen volledige naam. Dear John C. is de naam van dit album, opgenomen op 23 en 25 februari 1965 voor het Impulse label. De bezetting in de 3 stukken die u hoort is als volgt: Charles Mariano, alt sax, Richard Davis, bas en Alvin Jones, drums. Als eerste hoort u de standaard Everything Happens to Me. En let op, meteen valt de geweldige interactie op tussen de 3 muzici. De drummer voelt zich zo vrij als een vogel en dat geldt ook voor bassist Richard Davis. Dit creëert enige spanning, maar toch blijft alles op de rails. Daarna komt het stuk Smoke Rings, de herkenningsmelodie van een legendarische radioshow. Charlie Mariano speelt hierin 2 schitterende chorussen en het tempo waarin het stuk wordt uitgevoerd staat Alvin op het lijf geschreven. Weinig drummers zijn ertoe in staat om zo'n langzaam onder medium tempo neer te zetten. Maar ook te laten swingen en toch te zorgen dat er wat gebeurt. De Brushes solo in de tweede helft na de bas solo is een meesterwerkje. Als laatste van deze 3 trio-opnamen hoort u This Love of Mine, bekend geworden door een uitvoering van Frank Sinatra. Maar de uitvoering van deze 3 heren mag er ook zijn, hoor. En dan te bedenken dat Alvin Jones net 2 maanden eerder het zeer heftige meesterwerk A Love Supreme met het John Coltrane-kwartet had opgenomen.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1961, 62 en 65 van Hard Bop drummer Alvin Jones op zowel Riverside als Impulse. Erik Ineke stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Elvin Jones, geboren 1927, overleden 2004. Geboren 9 september 1927 in Pontiac, Michigan, was hij de jongste broer van pianist Hank Jones en trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Na zijn vertrek uit het legendarische John Coltrane kwartet in het begin van 1966 was voor Elvin de tijd aangebroken om voor zichzelf te beginnen. Ondanks dat hij 5 jaar lid was geweest van misschien wel het meest historische groep uit de jazzgeschiedenis, was het toch een moeilijke weg voor hem om een vaste groep te beginnen. Uiteindelijk lukte het hem in 1968 een fantastisch trio te beginnen met Joe Farrell op tenorsax en sopraansax en fluit en zijn maatje van het Coltrane kwartet Jimmy Garrison op contrabas. Vandaag hoort u opname die ze maakte op 8 april 1968 voor het Blue Note label onder de titel Putting It Together. Het eerste stuk, Reza, is geschreven door de Braziliaanse componist Edu Lobo. Na een drumintro met een typische Elvin Latin feel volgt het thema. En dan gaat Joe Farrell los, waarbij de leider hem flink achter de broek zit met een aantal forse bassdrum accenten. Vervolgens een stuk geschreven door de bassist getiteld Sweet Little Maya. Weer zo'n typisch lastig tempo waar Garrison en Jones ware meesters in waren, met Farrell op sopraansax. Daarna volgt Keiko's Birthday March met Joe Farrell op piccolo. Het is een feature voor Elvin en zoals hij een mars slaat op zijn snare drum is uniek en nog door niemand geëvenaard.

In ons programma House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van drummer Elvin Jones. Deze absolute meester, drummer en vernieuwer van het drumspel in de jazz leidde van 1968 tot 1969 een formidabel trio met saxofonist, fluitist Joe Farrell en bassist Jimmy Garrison. U hoort studioopnames in gemaakt op 8 april 1968 voor het Blue Note label en uitgebracht onder de titel Putting It Together. Deze formatie was Elvins eerste officiële groep onder zijn eigen naam, waarmee hij ook te horen was in De Doelen in Rotterdam in oktober 1968. De eerste stuk in dit tweede blok is de mineur blues Village Green, direct gevolgd door het modale J-Re van Joe Farrell, met een geweldige 8-om-8 trading tussen de tenorsaxofonist en de leider. Dat Joe Farrell ook nog eens fluitist van wereldklasse was, bewijst hij hier in een meesterlijke uitvoering op altfluit van de ballade For Heaven's Sake. Tot slot hoort u Gingerbread Boy van Jimmy Heath. Elvin opent met een magistraal intro op zijn tom-toms, dan volgen het thema, de tenorsolo, en een duet tussen bas en drums wat uitmondt in een solo van de leider. En het stuk eindigt dan weer met een geweldige jungle feel van Elvin op zijn tomtoms.

U luistert naar het tweede deel van een programma van drie delen over drummer Elvin Jones. De opnamen in het derde blok zijn afkomstig van het album The Ultimate, opgenomen 6 september 1968 voor het Blue Note label met in de bezetting Joe Farrell, tenorsax, sopraansax, Jimmy Garrison, bas, Elvin Jones, drums. Dit is het tweede en laatste album dat Elvin opnam in deze bezetting. Dit geweldige trio zette de drummer definitief op de kaart als bandleider en werd het begin van een nieuwe en succesvolle fase in zijn carrière. Van deze opname drie stukken, met als eerste stuk een compositie van Joe Farrell getiteld In the Truth. Gespeeld in uptempo en stijgt bijna op met een wervelende tenor en drumsolo. What Is This van Jimmy Garrison begint met een vrij intro tussen bas en sopraansax, waarna het overgaat in een relaxed en lui medium tempo. De solo's zijn afwisselend in tempo en rubato. Het derde en laatste stuk is de prachtige ballade We'll Be Together Again, ooit bekend geworden door Frank Sinatra. En weer hoort u nog even het schitterende fluitspel van Joe Farrell. Het was een zeer bijzonder trio met veel interactie, waarbij het vrije, dynamische en swingende spel van deze unieke drummer volledig op zijn recht kwam. Elvin Jones had al geschiedenis geschreven, maar met dit trio had hij er toch weer een nieuwe bladzijde aan toegevoegd.